Diekmal gofint is sirohotu hirene maketenia musikira tam bai hier kalane hiturmai hita kontinua cek tam mensajen balung.